0: My mond is op jou. Dis net my mond wat daar raak. Den, den, den daran zahl, und zahl nicht. Mein Mond ist auf jou. Das ist nicht mein Mond, was da raak an jou Mond hoog. Und sehen mekaar nou nou.
1: Goeiemorgen. Morning, menne gesaldes. Dank je, kapitein. Eerstens wil ik net sê, sterkte vir die skaver. Ook vir Tolly Tytus, die families van hulle, wat vandag hulle broers gaan ter ruste lê. Maar God hulle siele versterk en hulle troon, trane afdroog. En al my Eden maatjes, mooi en een lieve dag, dank je maar Bien, vir jou een saggevende preek van vanochtend, ek waardeer het. Mooi en een lieflijke dag voor allemaal, mijn familie, jouw familie, allemaal zijn familie. Niemand uit te sluiten. Hoop en liefde, julle eie antipoppie.
2: Antipoppie.
3: Okay.
4: Thank you, Father, for hearing the prayer request today. Thank you that you will answer and you will provide to each need today. For once again, we know the God that cares for the sparrows will care for us. Open now once again the windows of heaven. Pour unto us a special blessing this day, that we may just praise your name, for thou art worthy to be praised. Those that have been blessed with a birthday and an anniversary, Lord, be gracious to them, for they too will give you praise from the depths of their hearts. Hear our prayers, we give you thanks this day. In Jesus' precious name we pray. Amen.
3: Geliefdes, baie, baie dankie dat u ons die voorreg gegee het vanoggend om u weer eens te bedien. Mag die Here u ryklik seën. Volgende week, selfde tyd, selfde span. Onthou, indien u nie uitweg in hierdie dag het nie, die Here het een vir u. Maranatha, tot dan. Shalom.
5: Dan het nog een laatste versoekie deurgekom. Sterkte sister Rachel, rondganger met die ingaan van die skoonsister Liefde van Dorie. Psalm 23 wil ek net aan u voorhou. Die Heere is ons Heerder en mag almal een geseënde dag hee.

Een hartelijke goeiemorgen, die tijd nou een minuut oor die uur van 7, is ingeskakel op Eden FM. My naam Lavinia Botha en ek bring vir u vandag se minimum en maximum temperature met die komplimente van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin die temperature, kom ons kyk daar in die Karoo wêreld. Beweeg net gauw af, Lady Smith Oudtshoorns wêreld, Oudtshoorn op een minimum van slechts 3 en een verwachte maximum van 22 graden Celsius. Mooi weer word daar voorspel. Swellendam op 9,25, Riversdal 5,25, George 7,25, Nysna 12,25, Plettenberg Bay 12,24 met mooi weer wat vir die hele Eden FM opvangsgebied voorspel word. Ook Beaufort West daar op 4,23, Woesterse area 4,24, is die op Patte Skaapstad toestel in Bosch se wêreld 8,27, in die stad self sal dit 15 en een verwachte maximum van 27 is met mooi weer wat daar voorspel word en ek moet vir u sê, dit is 'n baie mooi dag alreeds hier in George self.

kan die Suid-Afrikaanse Weerdienste webblad gaan besoek by www.weathersa.co.za. Hulle is ook op sociale media platforms met op facebook.com/weatherservice.

0: Hartelijke goeiemorgen. Ze is al vast bij ons aangesluiten. Die klanken daarvan. Bongo Muffin met The Way. En dan voor Bongo Muffin was dit geweest niemand anders als Tina Turner. Met Simply The Best. Ingeschakeld op Eden FM. In stem in je hart van die paradijs. Mijn naam Lavinia Boerta, a.k.a. Lady Von B. Keeping you company on a Saturday morning up until 10 o'clock this morning. So daar het die dit, daar het die dit. Ons sê baie dankie vir die manne van die Morning Man span wat vir ons nou lekker besig gehou het en vir ons die geestelike boodskap gebring het om ons op die pad te sit. Baie, baie dankie daar, broer April en Dennis en span, dan nou daar met julle se boodskap vir ons van ochend. Nou ja, toe, binnenkort gaan ons een draaikie by die winkels maak en zodra ons by die winkels gewees het, dan kom ons terug en ons vat u terug in vandagse tyd en ons gaan u deur die program kan vat. Maar voor ons daar kom, hier is eers a snap met the power and I really do hope that you've got the power this morning.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютера

So binnen die volgende 4 minuten of wat, dan is dit onze gebedtijd samen met Daniel. And right after that, onmiddellijk na dit, is dit CC Winans, The Goodness of the Lord, ne?

0: Eden FM. Goeiemôre, good morning.
1: Môre, môre, Amelia.
0: Môre,
1: Anna. Dankie, baie dankie vir ook om wat jy doen. Ons groot gewaardeer. Ek wil ook sterkte zeggen, allemaal de geliefdes verloor het. En mijn gedachte opgaan is gestaan. Sterkte voor die mannenfamilie, wat ook een broer verloor het. Gewoon betrokken, onmissig daar.
0: Baie dankie Anna, mooi geseënde dag, hoor, goed gaan.
1: Ja, mooi, bye.

0: sê. Levine, my hart gaan uit aan almal wie vandag mo en môre voor oopgraftes gaan staan. Sterkte, dit kom van Miriam Esau van Slangrivier.
1: Môre Levinia, Charlton Burns hier so. Wil net graag weer eens verhaal van my auntie Eggie Pretorius en van Constance Pretorius sterkte toe wens met die ingang van Uncle Isaac. Ek dink aan julle en die Here sal julle dra. En dan ook aan al die mense wat geliefdes verloor het, nee. Sterk dan allemaal.
0: Daar sê baie, baie dankie, Elte, Charlton.
2: Goeiemorgen, Lavinia Botha. Goeiemorgen, al ons Eden FM families. Goeiemorgen. Ja, wanneer daar die lied speel en Angels, ja, dat is een nieuwe song, wat nie een nieuwe song nie, is ek maar een oude song, man. Noah sing, I still call your name, mama, dan is maar nie lekker nie, man. Petronveren we vanochtend voor al ons families, wat geliefd is, vanochtend gaan begraven, wie voor een opgraf staan, wil ek sê, baie, baie sterkte, en mag je troos van die Here julle vergesel en omvou en wie dat die Here is naby die wie gebroken van hart is. Patrick Aarte van Veren in die Worm.
3: Môre, Lady Bondi. Ek wil net baie sterkte sê aan Lies en haar familie met haar broerse begrafnis en ook baie sterkte aan Major Marius, my sy familie wat om vandag te rustig aan le, baie sterkte aan die breie families en dit kom met liefde van Antima van Welbedag. Dankie Lady B.
0: Daar sy Antima, baie dankie.
4: Goeiemorgen Lavinia Botha. Ek wil net daar van die Iris verlaat wat on wat die ingegaan het kinders sê my innige meegevoel en ek weet hulle staan bedag voor 'n oop graf maar die Here sal die trane afdroog van die Jean van Mosselbaai.

Lì di von B, da ting og vi en brak mark. Ik vroeg ook niet namens mij, mijn familie, bij je sterkte aan die verlaatkinders, wie ze malen ontvallen het Iris. Ons heeft bij je sterkte aan die brede familie, die van Rooyens, en die verlaat. Bij je sterkte. Ons heeft niet bij je woorden niet. Ons kan niet sê by jy sterkte vir mekaar. En dit is nie lekker. Baie dankie, Lady Bormie.

0: of God.
1: Daar zijn spikjes, nee, je hebt het op je birthday. Je hebt het, je hebt het. Je mag maar zang hoor. En dan ook veel geluk. Ik zie dat het is jouw verjaardag voor vandaag. Mag daar, mag God voor jou rijkelijk, rijkelijk zien. Daar zijn spikjes. Ik wil net van mijn pa, ik wil net van mijn pa zijn spikjes. Lekker verjaardag vandaag geniet. Baie lief voor jou. Zo, ik probeer nou uitmaak. Van wie? Hierdie. Wie daar nou daar so mooi gesing, nee die na. Die stem klink bekend, die stem klink bekend. Telefoonnummer eindig wat daar, maar die pa moet daar natuurlik spekkies wees, né? Van hierdie mooi stem daar wat nou daar deurgekom. Intussen wag ons vir u se antwoorde op die vragies wat ons gevra het. Today's tune row sounds like this. Die eerste een ek sê het haar voete op die grond en haar kop in die wolke. Dis die eerste een, jy moet daar die liedjie ontrafel. Die tweede een, waar of false, July's full moon is the strawberry moon, true or false?

0: Así de ¡wow!
1: Daddy Long Legs.
0: ¡Spanaclaw! ¡Oh, mais! ¡Is a mais! ¡Wow! Ik heb niet zo'n billig wat ze. Je weet me dus niet.

0: Der Show ist mit Paradise, das ist Irin FM, das war's, Who Was The Boss, und die Achtergrund, Bye-bye, lecker, um zusammen zu gehen. Und nun ist es für mich so eine gute Gelegenheit, um zu gehen, auch zusammen mit Funny Legends, um es so zu stellen. Stell dich selbst vor an die Leisteraars, alsjeblieft.
1: Goedemiddag, Leisteraars, das ist John Junis hier van Pakkelsdorp. Ik is, ons het begin Pakkelsdorp, Hoërskool, 1976.
0: Jo.
1: En ik het 1979 klaargemaakt. En vanaf 1976 tot 1979 het ik voor Pakkelsdorp aan de aasbank gespeeld.
0: Jo.
1: Maar nu stel ik eerst voor mijn kaptein van 1976,
0: hey.
1: Meneer Edmund Fortuyn.
0: Meneer Edmund Fortuyn, hoe gaan we met u?
2: Goedemiddag, meneer. Dat gaat goed. Het is een groot voorrecht om vandaag hier te kunnen praten over de radio met die rugbyliefhebbers.
0: Yes, yes.
2: Ons, ik heb 77 aangesteld bij Pakkelsdorp, hoor. Ons, ik heb 78 klaargemaakt. En daar die 2 jaar heeft ons uitstekende rugby gespeeld.
0: Yes.
2: Tot waar onze spanning opgebreken was. Wat die jong mannen bij gevallen. Dan ja. Heb ik ook voor Evergreens gespeeld.
0: Ah.
2: Ik heb voor Oblex gespeeld. Ik heb dus op de college.
0: Daar in Oudtshoorn.
2: In Oudtshoorn.
0: Yes, yes. Dat is lekker. Dat is lekker. En hoe voelt het om weer terug te zijn en te zien die jong mannen van e-school waarvan ik kom?
2: Hulle raak bij die dag kleiner. Ons was goed. Ons was goed toen ons speelden.
0: Yes,
2: en,
0: yes.
2: Menigmaal het ons een pad voor ons opgehaald.
0: Ja. Als er een staalkie is wat ik kan vertellen, als kaptein, wat zal die staalkie wees?
2: Ons het een keer daar op Barbazal gaat spelen.
0: Oké. Okay.
2: En Jeffries van Diel was in die span. En ons het geweet, als ons hom van die veld afkrijg, dan gaan ons die wedstrijd winnen.
0: Yes.
2: So, hij is toe afgehaald die dag.
0: Ja.
2: De een van die spelers.
0: En het jullie toch gewend?
2: Ons is gewend.
0: Ja, zo, hij was eigenlijk die spijker in die kist geweest.
2: Die doring in die vlees.
1: Hij is nog aan de kont. Mijn staartje vertel.
0: Alsjeblieft.
1: Nou, ik heb in die vorige gespeeld, die Vaatschapstad.
0: Ja.
1: Nou, ons had een wedstrijd daar op Mosselbaai gespeeld. Tegen Sabra, hoor. Nou, ik heb in die slag gewerkt, zo'n slaghuis gewerkt. Zo, ik was een sterke mannetje, hoor.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Nou had ik gelijk om zo'n rooi zweetbandje te dragen. En die dag, toen ik nou bij rooi met die rooi zweetpak. Zweetbandje.
0: Ja.
1: En ik vraag toen achterna af die kaptein, hé, wat het van mijn zweetbandje geworden? Maar dat is toen ik nou zo met die mannen een beetje een stoei gevegaard had, hoor.
0: So, dat was niet rove daar, die was harde dagen.
1: Harde dagen. Nee, was het die feiten slaan niet, maar was het karnaval.
0: Yes, yes, yes. Dat was wel lekker. En hoe voel het voor u om hier te wees?
1: Ach, te lekker man, te lekker. Die geest is lekker. Daar jaren, ik kan onthou onze eerste game hier tegen... Tien George, hij nog een hapje overhaaltje.
0: Ja.
1: Yes, die man. Ons is nog net vanaf 1976 bij elkaar gekomen. En daar is nog wel een gevestigde school, want ik kom ook af vanaf.
0: Ja.
1: Maar toen we die school niet opgaan, toen...
0: Pak eens op,
1: toen
0: yes.
1: Zeg ik nou zomaar hier verstaan.
0: Ja.
1: En hij man is dik, hoor. Hey. En nou is Frank Damens is in die span. Hier van Pak eens op. Nou speel hij tegen zijn bierman, Sherlock Karelsen. En die twee van elkaar.
0: Ja.
1: Ik zeg jou, dat was een robberdag daar, hoor.
0: Ja, yes.
2: Ik heb net gezegd, die korant opschrift moest geweest zijn. Bierman slaan, bierman.
0: Nou, ja. Ik wou hij doen, maar hij was daarom bij je lief van elkaar, ja. Vriendelijk achterna geweest.
2: Ja, nee, bij ons was het lekker geweest.
0: Ja, yes, yes.
2: Maar het was een derby en een kaparde derby.
0: Derby geweest, yes.
2: Dit was vandaag.
0: Ja, ja, definitief. Enige iets wat u meer laatste wil afsluit, boodschap aan die gemeenschap. Ik denk is jong mensen wat vandaag is, hele kom uit die era uit waar daar goede sport was. Hoe was je ondersteuning van die gemeenschap?
2: Ik wil net bij je danken zeggen voor die borgen, wat die geleentheid ondersteun.
0: Yes.
2: En het is een goed poging van de hulle kant af. En dan die schoolse cultuur. Het ook bij je goed is, ons is allemaal één. Gezind met elkaar. Ja.
0: Daar zei.
1: Ja. Nee, ook van my kant af. Nee, ons wil graag op die gemeenskap beroep doen. Kom ondersteun onze kinders, man. Jene, en lig die manne op, man.
0: Ja.
1: Die mannetjes moet allemaal vang word.
0: Yes.
1: Dat is my, volgens mij, en ons het die potentiaal.
0: Ja.
1: Dankie, Jason.
0: Ja. Baie, baie dankie, meneer geseerde, ja, daar. Het was lekker om te gesels. Jo, daar is hy. Dis jou stem in die paradijs. Dis hier in FM. Baie lekker gesels met van die alumni van die skole. Gesels met ou manne wat, as ek sê oud, praat ek van ervare rugbyspelers wat kom gesels het hier saam met ons. Baie baie welkom vir u wat ingeskakel is op jou stem in die paradijs, Eden FM. En ons kyk saam met u vanaf die FMB Classic Class tussen Pakkelsdorp Hoërskool en dan ook George Hoër. En die telling op hierdie oomblik is 10-10, wat ek sien hier op my telbord, 10-10 vir hierdie twee spanne. En ons gesels en keier saam met jou en bang vir jou ook so die telling van vandagse wedstrijde. Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM en dis ons plezier om saam met jou te kan keier. Bye bye, welkom.
3: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

De show Stemmen in het Paradijs, dat is Eden FM en die klanken van Mary Gray, of Macy Gray eindelijk op Eden FM. Getiteld Sweet Baby op Eden FM, jouw stem in het paradijs, 7 minuten voor de uur van de 3 uur. Jason Stan in jouw gezelschap en bye bye, leuk om samen te kunnen kijken vanaf die Classic Clash vandaag. En geloof vertrouwen dat jij dat samen ons geniet hebt en... die spannen wat prachtige spelen. George Worskwil tegen Pakkelsdorp Worskwil. En moet vir jy sê, dit was een titanische strijd tussen hierdie twee spannen. Maar verder ingeskakeld op Eden FM, jou stem in die paradijs, 6 minuten voor die uur van 3 uur, en nou net na 3, keier jy in die geselskap van Mandla Tom met The Main Event, alleenlik hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Cheers vir eers, laat die val waar jy wil, bye bye.

gebou daar. Wonderlijke mens, man. Die mannen wat bij hem gewerkt het om gaan halen. Al zijn mannen, als hij aangekomen had en hij kijkt zo op zijn bal, je weet dan onmiddellijk grijp hulle weer die graven en hij mannen werkt nog verder, zie je. Maar hy, dat gebeurt toen zo dat die oman het op een stadium, je weet, het hij nou de ouderdom bereik wat hij nou niet meer kan. Werk niet maar. Hij gee die werk uit. Hij laat die mensen werk. En, maar hij zorgt dat hij ook die toon zet. Die bijvoorbeeld die stenen schoon te kap en die klasse van goede te doen. En die specifieke ochtend is een wintersochtend bouw hy en hy kap in die buitel glij van die stenen af en hy vang hom op die marmerie. Ja, sê die, maar dit is een ontzettende pijn, hy trek sy gezicht, jy weet, en hy het mos nou bekeer, hy gaan nie vloek nie, en hy sê dit, voel hy nou, jy weet, hy pijn, en die mense sê, het oom seer gekry, oom, hulle sien toe die bloedigheidje, jy weet, want, kyk, jy, die vel gaan ons eers af, en dan maak hy sikke fijn, spikkeltjies, waar die bloed uitkom, en, jou sê, los my, hulle sê, wat oom seer gekry, hy sê, man, en hoe verstaan ek aan die vader ons gemaakt, man, sien jy, die dun stuk been sit hy hiervoor, en die lekker vet stuk sit hy achter, een mens maak bos nie een mens so nie, man, verstaan jy, nou, as ons die grapje vertel, dan lach ons, jy weet, oor hierdie goed, maar ons mag nooit een formidabele bouwer soos om Nick McKee vergeet nie, en daar was nou baie ander mense, ons gaan daar oor praat, die luisteraars moet ook vir ons die name stuur van hierdie mense, en weet jy, ek dink ons moet net eers gauw breek vir muziek, laat ek net bietjie recht kom, want die mens raak emotioneel as jy so praat oor hierdie goed wat in die verlede gebeur het.

die goeders word daar van my vertel, al die spookstories en dinge, en hisse moet lang ore. Die perskeboomse takke hang al swaar, langs die spoorlijn het ek gewaar.

die is nog nat en jij wil aan mij komfat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid.

0: Goeienaand luisteraars, ingeskakel op Eden FM, die gunsteling radiostasie hier binnen in die Suid-Kaap. So pas 4 minute oor 8 en u luister na die program Party Time in die geselskap van Pet en Johnny hier aan Roer van Sake. As u by ons aangesluit het, ingeskakel het, nou net so pas, hartelijk welkom en ons hoop dat u die aandjie lekker saam met ons gaan geniet, of liever sal ek sê die 2 ure van hierdie saterdag aan, van nou tot en met 10 uur, sal ek en Pet een bykie saam met u kuier, en sommer net die 2 uurtjies lekker saam geniet, en ons weet allemaal hoe vinnig 2 uurtjies kan voorbij vlieg, maar hartelijk welkom hier op Party Time.
1: Ja nee, van my kant af wil ek ook vir elkeen sê hartelijk welkom, allemaal wat ingeskakel is, hier zijn mense, dit is Party Time saam met Pet en John, en ons hoop dat u die aand ook saam met ons sal geniet. Dan een speciale naansie daar aan Antje Hazel Jonker, daar in Oudtshoorn, en ons hoop dat het vanavond een bykie beter gaan, en ek hoop ook dat sy die program saam met ons sal geniet.
0: Ja, en terwijl dat wij aan ons ek nou lekker luister en rondkijk, waar kom die stem vandaan, gee ek net van naar onze nommerkies, is 044-884-0831 as jy vir ons wil skakel hier in die atelier, of jy kan vir ons een WhatsApp boodskap stuur by 060-505-2693 en natuurlijk moet Party Time homself aankondig en vir die luisteraar sê ons is definitief is ons hier op Party Time.

0: Piet, ons aantes weg.
1: Ons aantes weg.
0: Ek kan het amper nie geloo nie. Ek het so lekker gekeer. En ek het net gehou van die hele vibe van vanaanse program. Rerig ek het.
1: Ja, daar is daarom nog so dankie oor vir die laaste paar boodskapjes. Dan hoop ek, Christopher Beiker, jy het die aantje ook saam met ons geniet.
2: Die tandemuis sit op sy stoel. Toe gee hy nog die ouwe spiel om te kyk of die tande nou vir hom pas. En nou draai die ouwe spiel ook al in die ronde. Maar nou vind hy uit sy lippe kan nie toemaak. Tande steek uit. Hy sê vir die tande my, sê ek hoop die tande reen natie hoor.
0: Nee, ek vereis afdakkie.
1: Yes, yes.
3: Hy beter Jody al wie ek van huis aan Ronald van huis
2: aan.
3: Dan nummer wat nou gespeeld met vrou dame met die vis wat ons net geëerd.
1: Nee, wat net volgende keer asseblief, ons kan niks hoorie, die achtergrond klank is een bykie hard.
4: Ja nee, Peter, nou nie, baie dankie, nee. En dit is maar net wat jy self van die story maak. Alles sal recht kom en alles sal uitwerk. Ek meen, jy moet net jou bydra gee en dan is alles moontlik. En jy moet net in die weer van die vader leef. Dan is alles moontlik. Manne, julle moet veilig huis toe gaan en dankie vir alles vir vanavond. Kavooks waardeer alles.
1: Naand Lintie, ek is blij, jy is vanavond op die radio van Katrina Lottering. Johnny en Pet, julle moet veilig rijd terug na die bestemming toe. God bless all of yous. Dankie dat ek deel kon wees vanavond. Jannieke,
5: dankie Lisa, maar sy van geboorte af weet sy wat sy moet doen, of bijvoorbeeld ons is hier oor haar, want sy is ook maar jong moeder en alles word gedoen volgens die boeken en die kliniek wat ook al, maar dit is nog net die tand, hy tandheelkundige goeie actie wat nou die probleem veroorzaak, maar ek kan my nummer kry ek, as Johnny en Pet my toelaat om my nummer te geef hy.
1: Baie dankie Pet en Jolie vir julle mooi program, ek het julle program geniet, veilige reis sê Anna dan Anna. Uit Jolan, uit Oudsoring uit sê Jolan die veilige reis toe, dankie vir vanavond.
0: Dankie
1: so ja nee, onze luisteraars is definitief ingeskakel.
6: Goeienaand sê manne, goeienaand sê, wil net sê dankie vir geseende koue, lekker, warm aand en een geseende aand vir julle manne en mooi veilig historie. En sien mekaar weer volgende saterdag as die vader sowel arbeid is.
1: Dankie Grenwell.
6: Geseende aan vir julle manne.
0: Dankie Grenwell.
6: En Pet, jy wat oor aard te lag, jou tanden kan ook nog makkelijk uitvallen.
1: Ja.
6: Maar so.
1: Ja, nee.
7: Pet en Johnny, ons sal ook moet kyk na telke volgende onderwerp. Een volgende onderwerp, ek weet nie, julle kan onthou die tyd van die Turke, daar in Mosselbaai, toe ons met Mosgas begin het, die Turke, dan die loop klompke Turke rond hier so, al die in Pakkelsdorp, tot binnen die Kreks, ons sal kyk na een volgende program, onderwerp, bietjie uitvind, waar is die Turke?
1: Ja, nee, ek onthou die Turke, Johnny.
8: Ja, antibiotica is baie gevaarlik, gebruik liefste ankelbotica. En Pet en Johnny, weer eens, baie dankie vir julle opoffering, man. Jyne man het het geniet het so, man, mis julle as julle nie op is, he. Maar julle twee met een geseende week het, julle twee en julle familie, as daar nou niks voorval, he, by Pet en Johnny nie, as jy nog moes mekaar weer volgende week, as daar iets voorval, by die een Pet en Johnny, ek kan die ander Pet en Johnny volstaan, as die verskoning sê, bye. Om allemaal normaal te kry, is ons dan abnormaal.
1: Ja, nee, naand, al die party timers, is die boodskapie?
9: Naand, my twee neewe. Groete, tot volgende week.
1: As hy Mr. M, dan laaste boodskapie wat sê, naand, aan al die party timers. Johnny, ons is uit. Ons is uit, die so luisteraars van my kant af, baie dankie, ek het die program, ek het het geniet, En ja, een geseënde week voor elkeen. En als alles, is daar alles mooi verloopt en niks valt voor je, zien we elkaar weer volgende week dezelfde tijd, dezelfde plek. Tot ziens.
0: Tot ziens aan mijn kant af. Voor vrede en liefde voor allemaal. Prachtige week voor allemaal wat voorlee. En mag net gins in de gave jullie achtervolg. Tot ons elkaar weer zien hier op Party Time. Goeienacht.

die goeders word daar van my vertel, al die spookstories en dinge, en hisse moet lang ore. Die perskeboomse takke hang al swaar, langs die spoorlijn het ek gewaar.

Jonesie is nog nat en jij wil aan mij komvat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid,